Two Lonely People. We moeten dadelijk voor 5 minuten de zingerzaal in Laren hier gaan verlaten voor het nieuws. En om 12 uur komen we dan weer terug met de rest van het optreden van het Bill Evans trio met Stan Getz.